Nu is het die lokaf het als is het zo. Aput nek kan niet zijn ook het is goed. Zo kinder is zo zonder, ik heb het te doen. Maar ik heb het goed.